0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: zonder jou.
1: Goedenacht. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlak bij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlak bij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de 2 regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden omdat de tumor vlak bij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

0: love you, baby.
1: Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 70 km per uur, waardoor bomen om kunnen vallen. Ook bestaat er kans op wateroverlast, omdat de vele neerslag niet goed kan worden afgevoerd. De grond is vrijwel overal in het land nog gorddroog. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kwam melden op een politiebureau. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De technische recherche onderzoekt onder meer de tuin van de woning. De brandweer heeft daar een tent neergezet, zodat regen het sporenonderzoek niet hindert. De politie van Bokstel zoekt naar getuigen en mensen die eventueel beschikken over camerabeelden. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het Ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. Er is nog geen goedgekeurd vaccin dat specifiek beschermt tegen Bundibugyo-Ebola, de huidige variant. Omdat de beide virusvarianten verwant zijn aan elkaar, is toch besloten om te gaan vaccineren. In Congo zijn zo'n 6000 mensen al besmet. Verder zijn bijna 2800 mensen intussen aan ebola overleden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil twee luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. De beide luchtverkeersleiders zouden te vroeg zijn vertrokken terwijl ze nog aanwezig hadden moeten zijn. Het was die avond drukker dan normaal op LaGuardia. Bij het ongeluk kwamen de twee piloten om het leven. De luchtverkeersleiding in de VS staat al langer onder toezicht.

Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kwam melden op een politiebureau. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het Ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil twee luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 70 km per uur, waardoor bomen om kunnen vallen. Ook bestaat er kans op wateroverlast, omdat de vele neerslag niet goed kan worden afgevoerd. De grond is vrijwel overal in het land nog gordroog. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kwam melden op een politiebureau. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De technische recherche onderzoekt onder meer de tuin van de woning. De brandweer heeft daar een tent neergezet, zodat regen het sporenonderzoek niet hindert. De politie van Bokstel zoekt naar getuigen en mensen die eventueel beschikken over camerabeelden. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het Ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. Er is nog geen goedgekeurd vaccin dat specifiek beschermt tegen Bundibugyo-Ebola, de huidige variant. Omdat de beide virusvarianten verwant zijn aan elkaar, is toch besloten om te gaan vaccineren. In Congo zijn zo'n 6000 mensen al besmet. Verder zijn bijna 2800 mensen intussen aan ebola overleden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil twee luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. De beide luchtverkeersleiders zouden te vroeg zijn vertrokken terwijl ze nog aanwezig hadden moeten zijn. Het was die avond drukker dan normaal op LaGuardia. Bij het ongeluk kwamen de twee piloten om het leven. De luchtverkeersleiding in de VS staat al langer onder toezicht.

Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht een half uur vertraging. De Drechttunnel is daar dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen, maar die is inmiddels uit de rij gehaald. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kwam melden op een politiebureau. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het Ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil twee luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Omdat het maar blijft regenen, kan de komende 3 dagen 3 miljoen kubieke meter water in het meer stromen. Ook Nepalese autoriteiten roepen op tot grote voorzichtigheid. De dreiging bemoeilijkt de zoektocht naar de nog 1400 vermisten. De ramp heeft zeker 472 levens geëist, maar dat aantal zal nog verder oplopen. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. Uiterlijk maandagochtend moet de ontwerp miljoenennota voor goedkeuring naar de Raad van State. Het lijkt een kort dag te worden om nog de steun van de oppositiepartijen te krijgen. Daarmee lijkt ook de inhoud van de troonrede op losse schroeven te komen. In Eindhoven is een verwarde vrouw gisteravond naakt dwars door de hekken van het vliegveld gereden. Haar voertuig kwam vlakbij enkele geparkeerde vliegtuigen tot stilstand. Volgens de marechaussee is er verder geen gevaar geweest voor Eindhoven Airport. De vrouw is niet aangehouden omdat ze in verwarde toestand verkeerde. Ze is overgedragen aan maatschappelijke hulpinstanties. Een Australische draagmoeder is onbedoeld bevallen van een tweeling die geen familie van elkaar is. Tijdens het IVF-proces raakte ze ook op een natuurlijke manier zwanger van een tweeling, een jongen en een meisje. De jongen bleek biologisch gezien het kind te zijn van de vrouw en haar man. Het meisje was de genetische dochter van het andere stel. De vrouw had tijdens het IVF-traject onbeschermde seks met haar man. De stellen voeden de kinderen elk bij hun biologische gezin op en houden nauw contact voor de unieke tweeling. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. In Eindhoven is een verwarde vrouw gisteravond naakt dwars door de hekken van het vliegveld gereden. Haar voertuig kwam vlakbij enkele geparkeerde vliegtuigen tot stilstand. Een Australische draagmoeder is onbedoeld bevallen van een tweeling die geen familie van elkaar is. Tijdens het IVF-proces raakte ze ook op een natuurlijke manier zwanger van een tweeling, een jongen en een meisje. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Mooi van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Breda West en knooppunt Zonsheel heb je 5 minuten vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht. En er rijden op dit moment geen treinen tussen Breda en Lage Zwaluwe. Dat komt door een aanrijding. Gaat tot ongeveer 11:15 duren volgens de spoorwegen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg er het voorbije half jaar ruim 900. Huizenkopers worden dikwijls onder druk gezet om meer te bieden voor een koopwoning. Ook zijn er veel klachten over belangenverstrengeling waarbij anderen worden voorgetrokken. De vereniging wil nu onafhankelijk toezicht en sancties bij overtredingen. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Omdat het maar blijft regenen, kan de komende 3 dagen 3 miljoen kubieke meter water in het meer stromen. Ook Nepalese autoriteiten roepen op tot grote voorzichtigheid. De dreiging bemoeilijkt de zoektocht naar de nog 1400 vermisten. De ramp heeft zeker 472 levens geëist, maar dat aantal zal nog verder oplopen. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. Uiterlijk maandagochtend moet de ontwerp miljoenennota voor goedkeuring naar de Raad van State. Het lijkt een kort dag te worden om nog de steun van de oppositiepartijen te krijgen. Daarmee lijkt ook de inhoud van de troonrede op losse schroeven te komen. In een museum in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben dieven op klaarlichte dag een peperdure halsketting gestolen die miljoenen waard is. Het gaat om een ketting met 673 diamanten, samen goed voor ruim 200 karaat en ooit eigendom van de Egyptische koningin Nazli. In 2015 werd het sieraad in New York voor 3,7 miljoen euro geveild. De mannen sloegen waar iedereen bij was een glazen vitrine kapot. Daarna wisten ze het museum uit te vluchten. Van de kunstdieven ontbreekt ieder spoor.

Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB.
1: In het zuiden van het land viel op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen de knooppunten Prinsviel en Zonzeel heb je 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege een vrachtwagen met pech.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg er het voorbije half jaar ruim 900. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. In een museum in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben dieven op klaarlichte dag een peperdure halsketting gestolen die miljoenen waard is. Het gaat om een ketting met 673 diamanten, samen goed voor ruim 200 karaat en ooit eigendom van de Egyptische koningin Nazli. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Dennis Mooij van de ANWB.
1: In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A73. Vanuit Venlo naar Maasbracht voor de Zwalmentunnel staat 2 kilometer. Er heeft een te hoge vrachtwagen gestaan, maar die is inmiddels uit de rij gehaald. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Tot Brabantse Wal.

playlist van je werkdag. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. 11 dagen geleden werd Harald opgenomen in het universiteitsziekenhuis in Oslo vanwege complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair in zijn land. Zijn 53-jarige zoon, Hakon de 8e, wordt nu het nieuwe staatshoofd van Noorwegen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. Reddingswerkers moeten maken dat ze wegkomen vanwege het gevaar voor een nieuwe vloedgolf. Volgens persbureau Reuters rennen bewoners de bergen in om zichzelf in veiligheid te brengen. Chinese reddingswerkers waren juist bezig om te kijken hoe ze het net gevormde meer veilig konden laten leeglopen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 omstreden stroomschokhandschoenen voor agenten besteld. Deze lijkt op een gewone handschoen, maar met een druk op de knop geeft hij vervolgens een stroomstoot van 250 volt af. ICE noemt ze ideaal om opstandige arrestanten te laten gehoorzamen. ICE kwam de voorbije tijd regelmatig negatief in het nieuws vanwege dodelijk geweld tegen demonstranten. Burgerrechtenorganisatie ACLU noemt de nieuwe handschoenen een recept voor meer geweld tegen het publiek. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg er het voorbije half jaar ruim 900. Huizenkopers worden dikwijls onder druk gezet om meer te bieden voor een koopwoning. Ook zijn er veel klachten over belangenverstrengeling waarbij anderen worden voorgetrokken. De vereniging wil nu onafhankelijk toezicht en sancties bij overtreding.

Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon, maxima rond 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven heb je tussen Zomer en Gelderop nu 5 minuten vertraging. En er rijden nog steeds geen treinen tussen Breda en Lage Zwaluwe door een aanrijding. Het gaat tot een einde van de ochtend duren voordat de treinen daar weer rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 omstreden stroomschokhandschoenen voor agenten besteld. Deze lijkt op een gewone handschoen, maar met een druk op de knop geeft hij vervolgens een stroomstoot van 250 volt af. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg er het voorbije half jaar ruim 900. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maxima rond 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: is Dennis Mooij van de ANWB.
1: In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Maarhezen en de afrit Valkenswaard heb je 5 minuten vertraging door een auto met pech. En de A76 vanuit Geleen naar Duitsland, tussen knooppunt Kundeberg en de grensovergang, ook 5 minuten vertraging. Er rijden nog steeds geen treinen tussen Breda en Lage Zwaluwe. Dat komt door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens het onderzoeksprogramma Argos doen veel steden te weinig tegen hoge huren voor studentenkamers. Gemeenten moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke prijs. Utrecht en Nijmegen delen geen boetes uit. Amsterdam wil geen actuele cijfers geven. In Rotterdam en Den Haag werd volgens Argos wel opgetreden tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden. De gemiddelde prijs voor een kamer is €655. In Amsterdam moet je bijna €1000 neertellen, €421 meer dan wettelijk toegestaan. Een meerderheid van de Kamer wil dat minister Letschert een eind maakt aan Ongehoord Nederland binnen het publieke omroepbestel. D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en VOLT, samen 110 van de 150 zetels, willen dat de omroep van televisie verdwijnt. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over Adolf Hitler, wiens uitspraken werden verdedigd. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens het overtreden van journalistieke regels. De minister komt met een brief naar de Tweede Kamer. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. 11 dagen geleden werd Harald opgenomen in het universiteitsziekenhuis in Oslo vanwege complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair in zijn land. Zijn 53-jarige zoon, Hakon de 8e, wordt nu het nieuwe staatshoofd van Noorwegen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. Reddingswerkers moeten maken dat ze wegkomen vanwege het gevaar voor een nieuwe vloedgolf. Chinese reddingswerkers waren juist bezig om te kijken hoe ze het net gevormde meer veilig konden laten leeglopen.

Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon, maxima rond 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB.
1: In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens heb je 10 minuten vertraging.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Volgens het onderzoeksprogramma Argos doen veel steden te weinig tegen hoge huren voor studentenkamers. Gemeenten moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke prijs. Een meerderheid van de Kamer wil dat minister Letschert een eind maakt aan Ongehoord Nederland binnen het publieke omroepbestel. D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en VOLT, samen 110 van de 150 zetels, willen dat de omroep van televisie verdwijnt. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon, maxima rond 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB.
1: In het zuiden van het land begint het drukker te worden. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen loopt het ook nog vast door een vrachtwagen met pech. Tussen Bergen-op-Zoom Noord en knooppunt Markizaat heb je 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Ook een vrachtwagen met pech op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot. En op de A73 vanuit Maasbracht in de richting van Venlo heb je tussen Maasbracht en Linnen 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Een 66-jarige Rwandees uit Ede moet levenslang de cel in voor zijn rol bij de genocide op Tutsis in Rwanda. De straf was gelijk aan de eis van het OM. Het gaat om gebeurtenissen uit 1994. Tijdens de Rwandese genocide werden toen in korte tijd 800.000 mensen vermoord. De rechter acht bewezen dat de man huizen van Tutsis in brand heeft gestoken. Hij gooide ook een granaat in de menigte in een stadion met bijeengedreven mensen. Omdat de man de Nederlandse nationaliteit heeft, is hij hier berecht. Gemeenten treden nauwelijks op tegen veel te dure studentenkamers. Ze moeten volgens de wet verhuurders aanpakken die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Utrecht en Nijmegen delen geen boetes uit. Amsterdam wil geen cijfers geven, aldus onderzoeksprogramma Argos. Rotterdam en Den Haag zijn de uitzonderingen. Daar wordt wel opgetreden tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden. De gemiddelde prijs voor een kamer is €655. In Amsterdam moet je bijna €1000 neertellen. €421 meer dan is toegestaan. Een kamermeerderheid wil dat minister Letschert ongehoord Nederland uit het publieke omroepbestel verwijdert. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over uitspraken van Adolf Hitler die werden verdedigd. Voor D66, VVD, Pro, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en VOLT, samen 110 zetels, is de maat vol. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Ongehoord Nederland is al tientallen keren beboet wegens overtreden van journalistieke regels. De Noorse koning Harald is vanochtend overleden. Hij was 89 jaar oud en het oudste staatshoofd van Europa. Koning Harald had regelmatig problemen met zijn gezondheid. Hij lag al 11 dagen in Oslo in het universiteitsziekenhuis met complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair. Zijn 53-jarige zoon, Haakon de VIII, wordt nu koning van Noorwegen.

Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maxima vandaag rond 22 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A4 Rotterdam-Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en knooppunt Markiezaad staat 11 kilometer file. Er staat een vrachtwagen met 2 klapbanden. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A58 Breda-Eindhoven heb je bij Moergestel 5 minuten vertraging. Dan op de A73 vanuit Maasbracht naar Venlo. Tussen Belfeld en Venlo-West doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een 66-jarige Rwandees uit Ede moet levenslang de cel in voor zijn rol bij de genocide op Tutsis in Rwanda. De straf was gelijk aan de eis van het OM. Het gaat om gebeurtenissen uit 1994. Gemeenten treden nauwelijks op tegen veel te dure studentenkamers. Ze moeten volgens de wet verhuurders aanpakken die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Een kamermeerderheid wil dat minister Letschert ongehoord Nederland uit het publieke omroepbestel verwijdert. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over uitspraken van Adolf Hitler die werden verdedigd. De Noorse koning Harald is vanochtend overleden. Hij was 89 jaar oud en het oudste staatshoofd van Europa. Koning Harald had regelmatig problemen met zijn gezondheid. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maxima vandaag rond 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB.
1: In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op de A4. Daar kom ik zo bij. Eerst de A2 Maastricht-Eindhoven bij Leende 10 minuten extra. En op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er ook 10 minuten langer over. Dan de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. 3 kwartier vertraging tussen de afrit Tolen en het knooppunt Markiezaat. Er staat een vrachtwagen met 2 klapbanden. 11 kilometer file levert dat op. De rechterrijstrook is dicht. A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De noodopvang van asielzoekers kost het COA 2 keer zoveel als reguliere opvang. Dat blijkt uit het jaarverslag over vorig jaar. Ruim de helft van de bijna 74.000 opgevangen asielzoekers verbleef in een crisis- of noodlocatie. En de opvang kostte daar gemiddeld ruim €65.000 per persoon tegenover ruim €33.000 in reguliere opvang. Het COA opende vorig jaar 65 noodlocaties, maar sloot er 87. Volgens de organisatie zijn noodlocaties bovendien vaak minder goed en moeten bewoners er vaker verhuizen. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Aanleiding is de ophef over een uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken en deels werden onderschreven. Minister Letschert van Onderwijs zegt dat ze nu de juridische mogelijkheden onderzoekt, want ze wil voorkomen dat een besluit later door de rechter weer wordt teruggedraaid. Ongehoord Nederland is al vaker berispt en kreeg meerdere sancties voor het overtreden van journalistieke regels. De minister zegt binnenkort een besluit te nemen. Woonminister Boekholt O'Sullivan wil maatregelen tegen de misstanden op de woningmarkt bespreken met de Tweede Kamer. Dat zegt ze na bijna 1000 meldingen over makelaars in het koopproces bij Vereniging Eigen Huis. Mensen melden onder meer voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures door makelaars. Volgens de minister wordt overbieden steeds meer de norm en moet het koopproces transparant zijn. Boekholt O'Sullivan zegt dat ze er klaar mee is dat mensen nog steeds misbruik maken van de woningnood in het land. En Noorwegen rouwt om koning Harald, die vanochtend is overleden. Vorsten en regeringsleiders prijzen hem als een verbindende en toegewijde koning. Premier Jette spreekt van een groot verlies voor Noorwegen. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima herdenken hun persoonlijke vriendschap met Harald. Zijn 53-jarige zoon Haakon de 8e volgt hem op als koning. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in Noorwegen. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

0: Publiek Omroep de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: En dat is weer de Hesselschudding met Art en Hessel. Hoi Art.
3: Hey, hele goede middag.
2: Wel een hele goede vrijdagmiddag zelfs.
3: Ja,
2: hè?
3: Vrijdagmiddag, bijna een weekend.
2: Ja,
3: ik ben er al toe, man.
2: Nou, dan komt het helemaal goed uit.
3: Ja, ik moet vanmiddag nog even pieken, hè?
2: Ja, dan ben je het ook weer. Ja, met jou, eigenlijk zeg maar de dag uit, hè?
3: Ja, de dag uit naar huis.
2: Naar huis heet het ook zo mooi, precies. Dit was 1990 trouwens, de parachute van de band Something Happens. Band uit Ierland. En daar zit bijvoorbeeld Tom Dunn in, de gitarist, en de bassist Alan Bryan. Zij waren al bezig in 1988, maar in 1990 dachten zij van jongens, we gaan met die parachute bezig. En dat hebben ze gedaan. Something Happens dus, de band Something Happens. U kent ons. Wij zijn een tijdreisprogramma, dus we gaan terug naar de jaren 60. Muziek vanaf de jaren 60 tot vandaag. En ik vond het een hele leuke van de Kings weer terug. En die gaan we dus ook doen. 1964, de Kings en You Really Got Me.

King, zo 1964 en hun You Really Got Me. Nou, dat mag je wel zeggen, dit nummer geschreven door de frontman van de band, Ray Davies. Want dit was voor hen in die Britse invasie in Engeland toen eigenlijk wel echt de doorbraak in Amerika, hoor. Met dit hele fraaie You Really Got Me, dus 1964 en de Kings. Jawel, we draaien aan de tijdmachine en dan komen we terecht in 2019. En zelfs bij Harry Styles uit Engeland komt hij. En dit kwam allemaal van zijn tweede album, dat heette Fine Line uit 2019. Het was de tweede track van dat album en dit nummer heet Watermelon Sugar.

0: Take My Breath Away van Berlin. En dan zitten we toch weer een beetje in Top Gun, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Blijf het altijd een gigantische film zien.
0: Ik ook.
1: Vinden. En ik heb er laatst nog een keer naar gekeken en ik liep hem weer foppen. Ik heb een behoorlijke surround set thuis staan.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan komt in een keer die straaljager van achter je over. Aha. En dan buk je gewoon op de bank omdat die bang, ja, dat je bang bent dat hij tegen je aanvliegt.
0: Zo echt is het.
1: Ja, zo echt is dat. Ja, ja, ja, ja. Buren dan vinden het minder leuk. Maar...
0: Oké, nou goed. Ik heb thuis een heel goede koptelefoon, het scheelt.
1: Ja, oké, maar dat zijn maar twee kanalen, hè?
0: Ja. Ja. Ja, ja. Maar goed, met die extra bas erin, dan maakt het wel bijzonder, hoor.
1: Ja, het schijnt dat je tegenwoordig ook surround koptelefoons hebt. Hoe ze dat doen, weet ik niet precies, maar ze schijnen te bestaan.
0: Nou, dan gaan we eens achteraan.
1: Ja, gaan we eens een keer achteraan.
0: Oké, in ieder geval. Dat was dus Berlin met hun Take My Breath Away. En er is trouwens, als je het hebt over de Top Gun, er is ook Top Gun Maverick, hè?
1: Ja, klopt. En ik geloof dat ze er met nog eentje bezig zijn nu, hoor.
0: Maar... die verhalen gaan rond.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Het zou het zijn.
1: Ja.
0: Nou, we wachten het rustig af. Oké, van Berlin gaan wij naar Republica en met een Ready to Go dan zitten we weer in Engeland. Hè. En eigenlijk werd Republica destijds een beetje een alternatieve rockband genoemd. En dit nummer wat we gaan draaien, dat komt uit 1996 en dat komt op van hun debuutalbum, dat heette Republica. Hier zijn zij met hun Ready to Go 1996.

0: En dat doen ze dan ook.
1: Ja, weg.
0: Ik kwam met een Ready to Go 1996. En ik kwam een verhaaltje tegen dat het lied zou geïnspireerd zijn door avant-garde punkzangers uit de jaren 70 en 80. Die zongen over alledaagse echte gebeurtenissen die niet existentieel waren of slechts een liefdesliedje. En een zekere zangeres, Savron heet zij, die zei: voor mij gaat Ready to Go over mijn leven.
1: Oh.
0: Ja, dat is wat mij is overkomen, zegt zij.
1: Nou, zijn naam Republica, dat geeft ook al wel een beetje politieke lading natuurlijk. Hè?
0: Ja, en dan ook nog Ready to Go.
1: Ja.
0: En ik ben benieuwd hoe zij geleefd heeft.
1: Geen idee.
0: Maar goed, dat zijn weer andere verhalen.
1: Geleefd heeft? Is ze dood?
0: Ah, nou ja, toen geleefd heeft.
1: Oh, toen geleefd heeft.
0: Ja, dat bedoel ik. Okay. Tijdens het nummer. Ja. Ja. Ja, ja, ja, zo bedoel ik het. Right. We gaan weer de jaren 60 in uit, hè?
1: Ja.
0: En dat doen we met The Time of the Season. En dan zijn we terechtgekomen bij de Zombies. Uit Engeland natuurlijk weer. Hè. En dit kwam van hun album uit 1968. Dat is de Odyssey en Oracle. Als je toch over moeilijke dingen gaat praten. Nou, zo heette hun album toen. Maar Time of the Season is hier. 1969, The Zombies.
1: En dan de hoofdpunten van het nieuws.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De noodopvang van asielzoekers kost het COA 2 keer zoveel als reguliere opvang. Dat blijkt uit het jaarverslag over vorig jaar. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Woonminister Boekholt O'Sullivan wil maatregelen tegen de misstanden op de woningmarkt bespreken met de Tweede Kamer. Dat zegt ze na bijna 1000 meldingen over makelaars in het koopproces bij Vereniging Eigen Huis. En Noorwegen rouwt om koning Harald, die vanochtend is overleden. Premier Jette spreekt van een groot verlies voor Noorwegen. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima herdenken hun persoonlijke vriendschap met Harald. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
1: In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen voor het knooppunt Markizaat. Dat komt door een vrachtwagen met pech, maar de weg is alweer een tijdje vrij. Op de A59 Zierikzee Den Bosch voor knooppunt Hooipolder 10 minuten vertraging. En een kwartier extra ben je kwijt op de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Omroep de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: Wij zijn de Beverlanden.
3: Ja, we waren eventjes in My Father's House.
4: Ja.
3: En dat deden we met de Les Humphrey Singers. Dit nummer komt uit 1970. En de band zelf, ja, eigenlijk wel echt de jaren 70 hoor. Toen zijn zij opgericht in Hamburg. En Les Humphrey zelf, die woonde toen nog in Engeland. Maar ja, de band die is natuurlijk vooral bekend vanwege het groot aantal verschillende uit verschillende landen afkomstige zangers in die band, hè?
4: Ja, zat er ook een beetje uit Mexico tussen, want daar zingen ze ook een keer over, hè?
3: Ja, dat klopt.
4: Ook een hele grote hit.
3: Nou en of. Maar goed, dat was dus allemaal echt jaren 70 werk. Ik heb hier een lijstje trouwens met oud-leden. Nou, daar kan ik niet eens aan beginnen. Ik zie hier een klop van 40 namen zie ik hier staan. Gaan we maar even niet doen, hè?
4: Nee.
3: Nee, we gaan heel wat anders doen. Dit is trouwens wel leuk. Ik hoorde jou net al een beetje zingen hier in de studio. En toen dacht ik...
4: Ja, ik was hem aan het inzetten in de lijst. En toen was het meteen...
3: Aanstekelijk is het,
4: hè? Ja, ja.
3: We hebben het over de Matador van de Amerikaanse singer-songwriter Garland Jeffries. En dit kwam van zijn album American Boy and Girl uit 1979. We gaan dus echt eventjes naar de Matador, hè?
4: Ja.

0: De Matador, geschreven door Garland Jeffries hemzelf. Hij bedacht de melodie van het nummer nadat hij in Mexico was geweest. Maar niet alleen dat, hij was daar ook beroofd.
1: Oh, ja, dat is niet zo mooi.
0: Nee. En dus hij vertelt in het lied hoe hij steun nodig heeft. En die wil hij zoeken bij een matador.
1: Nou was toevallig een vriendin van ons, was niet zo heel erg lang geleden ook nog in Mexico.
0: Oh.
1: Waarschijnlijk behoorlijk toerist onvriendelijk te zijn.
0: Ja, nou dat blijkt
1: wat dat betreft.
0: Ja joh.
1: Ja. Ja. Je wordt beroofd voordat je het in de gaten hebt.
0: Ik ben er nooit geweest, dus ik kan er niet over mee.
1: Nee, ik zelf ook niet.
0: Nee. Right. Maar
1: oh nee, wel. Mel.
0: Wel.
1: Ja, nee. Ik ben op Cozumel geweest. Eilandje voor de kust van Mexico, maar het hoort bij Mexico.
0: Ja. Oké, nou dat was hij dus met zijn matador dan heel verhaal van deze Garland Jeffries. Een heel ander verhaal, dat komt van Nick Cave. Nick Cave en zijn uit Australië afkomstige band. De Bad Seeds.
1: Oh.
0: Ja, ik zat even te denken, we praten over van alles nog wat.
1: Ja, kan het niet zien, want het valt hier net buiten mijn beeldscherm. Ik zie alleen de bad puntje staan.
0: Ja, nou, dat is dus Bad Seeds.
1: Oké.
0: Ja. Uit Australië komt hij dus. Hij woont trouwens en hij werkt nog steeds in het Engelse Brighton. Maar hij is dus vooral bekend als frontman van Nick Cave en de Bad Seeds. Die hebben we hier. Deze Nick Cave met zijn hele verhaal over Where the Wild Roses Grow.

0: Cheryl Crow en haar Fight for This Love. Ja, dat willen we allemaal natuurlijk wel, hè?
1: Nou, ligt er dan voor wie?
0: Ja, oké. Okay, maar goed, maar het idee vind ik goed.
1: De buurvrouw sla ik over.
0: Ja, ja, precies. Ja, nou goed, die ken ik niet.
1: Nee.
0: Nee. Hey, Cheryl Suzanne Crow, zo heet zij. En zij komt uit 1962, singer-songwriter is zij. En ik heb wel eens ergens gelezen, zij is bekend vooral vanwege haar optimisme.
1: Oh, oké.
0: Ja, dat zit wel een beetje in deze Cheryl Crow. Dat geldt ongetwijfeld ook voor deze heren, maar dan gaan we wel echt een stukje terug in de tijd met John en Vangelis. Dan gaan we terug naar 1982 en eigenlijk was dat een soort van gelegenheidsformatie, John en Vangelis. Want John Anderson natuurlijk de man van Yes en Vangelis de man van de synthesizers.
1: Ja, ik vind het wel een beetje apart, want die John Anderson die maakt normaal heel andere muziek als wat je zo meteen gaat horen.
0: Ja, dat is echt zo. En hij heeft zich toch even verdiept in dit hele gebeuren. Ja. En die combinatie die is fantastisch hoor.
1: Ik vind het wel leuk.
0: Ik vind het ook leuk. Ze hebben bijvoorbeeld het album Heaven and Hell uitgebracht met twee aparte kanten. De ene kant is inderdaad heaven muziek en de andere kant is hell muziek.
1: Mm.
0: Dat is echt waar, dat is heel bijzonder. Maar hier doen ze samen ook heel wat fraais. I'll find my way home, altijd goed. 1902.

0: begin jaren 80, 1982, met John en Vangelis en I'll Find My Way Home. Grootste hits hier zo bij ons in Nederland waren natuurlijk I Hear You Now, dit I'll Find My Way Home, maar ook The State of Independence, hè?
1: Oh, dat hebben ze ook gedaan?
0: Ja.
1: Dat weet ik niet.
0: Ja, nou, en die kun je vooral kennen van Donna Summer.
1: Ja, die ken ik natuurlijk wel.
0: Ja, want die, dat werd nummer 1 van haar.
1: Is dat ook een beetje in dezelfde trend, zeg maar?
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Oké. Okay.
0: Ik hoor dat wij naar Gilbert O'Sullivan gaan.
1: Ja.
0: Met zijn Claire. Nou, dat is altijd leuk om te doen. Gilbert O'Sullivan komt uit 1972. Een liefdesliedje. Van Babysitter Ray. Echte voorname van de zanger voor de kleine Claire. En ja, met Claire zeggen wij ook meteen een heel fijn weekend zo dadelijk, hè?
1: Ja, zitten we weer op voor deze week.
0: Ja, en wij zijn er maandag weer met een nieuwe hersenschudding. Maar blijf luisteren naar deze omroep 24 uur per dag. Geniet van het weekend bij deze omroep. En blijf zeker luisteren ook overdag naar onze non-stop muziek. Want ook dat is de moeite waard, hoor ik van alle kanten. Kijk op onze website, luister naar Ad straks. En naar ons samen weer op maandag en het weekend de hele omroep. Graag tot maandag wat mij betreft.
1: Tot de volgende keer.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Bij een testcentrum zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid van die stof. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. PMMA lijkt op de werkzame stof in ecstasy, MDMA, maar werkt veel later. En daardoor is het risico op overdosering extra groot, zegt het Trimbos Instituut. Het dodental door de overstromingen in Nepal is al opgelopen tot 538, dat meldt de Nepalese rampendienst. Ruim 1400 mensen worden nog vermist. Ook in buurland China, in de regio Tibet, zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered, onder wie vooral mensen uit India. Ook 3 Nederlanders worden nog vermist in het getroffen gebied. De autoriteiten proberen gestrande en gewonde toeristen zo snel mogelijk te evacueren. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Aanleiding is de ophef over een uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken en deels werden onderschreven. Minister Letchert van Onderwijs zegt dat ze nu de juridische mogelijkheden onderzoekt, want ze wil voorkomen dat een besluit later door de rechter weer wordt teruggedraaid. Ongehoord Nederland is al vaker berispt en kreeg meerdere sancties voor het overtreden van journalistieke regels. De minister zegt binnenkort een besluit te nemen. En zo'n 175 studenten en begeleiders van de Breda University zijn ziek geworden tijdens een introductiekamp in België. 3 studenten zijn met ernstige klachten naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk gaat het om voedselvergiftiging, zo meldt de hogeschool. De uitbraak gebeurde op een camping in Poppel waar zo'n 800 mensen verbleven. Het kamp is voortijdig afgebroken en iedereen wordt teruggebracht naar de campus in Breda. De oorzaak wordt nog onderzocht. Vorig jaar ging alles goed in Poppel.

Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. Het dodental door de overstromingen in Nepal is al opgelopen tot 538, dat meldt de Nepalese rampendienst. Ruim 1400 mensen worden nog vermist. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. En zo'n 175 studenten en begeleiders van de Breda University zijn ziek geworden tijdens een introductiekamp in België. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg, zoals gebruikelijk op vrijdag. Meerdere files vallen op. Zo ook de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar heb je 50 minuten vertraging tussen Culemborg en afrit Kerkdriel. Ook op de A4 België richting Rotterdam is het erg druk. Tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom is het 25 minuten file rijden geblazen. 20 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder. En dan nog de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen afrit Dussen en Den Bosch-Maaspoort doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De Bevelanden. Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen lopen daardoor langer door dan gepland. Volgens Jette moet de begroting uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen krijgen. De oppositiepartijen onderhandelen tot maandag niet mee met het kabinet. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie Buitenlandse Zaken meldingen kreeg is weer contact. In totaal worden er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 667 buitenlanders. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En in buurland China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. De Europese Unie trekt 2 miljoen euro uit voor noodhulp aan Nepal na de verwoestende overstromingen. Het geld is bedoeld voor voedsel, gezondheidszorg, schoon water en sanitaire voorzieningen. De hulp gaat naar organisaties die al door de EU in Nepal worden gefinancierd. Eerder dit jaar stelde Brussel al 3 miljoen euro beschikbaar voor rampenbestrijding in het land. De smeltende gletsjers in het Himalaya-gebergte kunnen komende tijd voor nog meer grote problemen zorgen, zo verwachten experts. En het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Bij een testcentrum zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid van die stof. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. PMMA lijkt op de werkzame stof in ecstasy, MDMA, maar werkt veel later. En daardoor is het risico op overdosering extra groot, zegt het Trimbos Instituut. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al vroeg druk op de wegen in het zuiden, zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag. Er staat nu 270 kilometer in totaal. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd op de rechterrijstrook tussen Nederweert en afrit Valkenswaard. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met meer dan een uur vertraging. Verschillende files op de A2, want ook op de A2 richting Den Bosch sta je in de file. Tussen Culemborg en Zaltbommel betekent dat 50 minuten extra reistijd. Dan de A2 richting Maastricht vanuit Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen 9 kilometer met 25 minuten vertraging. En tot slot nog de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Vanuit België beland je in de file tot Berg op Zoom Zuid. 9 kilometer met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Jawel, jawel, jawel. We zijn weer begonnen. We zijn weer los. Er komen twee uurtjes Club 45 op de radio. Ik weet niet waar je uithangt. In Afrika misschien? Ik heb geen idee. Ik weet niet hoe het bereik in Afrika is. Misschien hebben ze er ook wel glasvezel waar jij zit. Ik heb geen idee. En anders dan via de ether is alles te luisteren. Ook Club 45. Hey, we gaan eventjes lekker verder natuurlijk. Hè? Want het is vrijdag vandaag. Ja. Wist je dat al? Ja, natuurlijk wist je dat al.
1: Het is vrijdag.
0: Maar aan de andere kant, als je vakantie hebt, dan weet je soms niet meer welke dag het is.
1: Het is vrijdag.
0: Heb je er ook zo'n last van? Ik wel.
1: Heb je niet ook zo'n zin in?
0: Ja, zin heb ik er ook in.
1: Kom op, sta op. En 1, 2, 3.
2: Club 45.
0: Nou, het is vrijdag en ik heb de zin in ieder geval. Ik heb een hele stapel van hele mooie plaatjes voor jullie. Minus 1, want die heb ik net gedraaid.
1: Alles kan en alles mag, dus laat je lekker gaan. Gooi die beat maar lekker hard, de vrijdag die is
0: aan. Nou, vrijdag is aan, gooi die versterker op maximum. Waar je ook zit op een strand, in de zwembad, in je woonkamer, in je slaapkamer bij oma. Het maakt niet uit, oma is toch een beetje doof, dan mag de radio wat harder. Kom erbij in ieder geval. Hey oma, hallo.
1: Dus laat je lekker gaan, gooi die beat maar lekker.
0: Ja, vrijdag, ja, inderdaad. Oh.
1: Het is vrijdag.
3: Rob de Graaf.
1: Het is vrijdag.
2: Club 45.
0: Goed, zoals we allemaal weten, het is vrijdag, Club 45. Was je de dag kwijt, dan weet je in ieder geval weer dat het vrijdag vandaag is. En we begonnen een beetje ruig en we gaan het rustiger aan doen. We denken van deze, Rafaella Carrà.

0: Zo, lig je op je hangmatje of op je weet ik veel wat. Lig je een beetje te slapen, een beetje weg te doezelen met deze muziek. Dat is dus niet de bedoeling, hè? Nee, het is de bedoeling dat je gewoon een beetje actief aan het luisteren bent. Dus we gaan een beetje wakker worden met z'n allen. Kom op.
1: Ja, boom, boom, boom.
0: Het is niet de bedoeling dat we gewoon 2 uur lang gaan lekker uitrusten. Uitrusten doe je na Club 45 of ervoor, maar niet tijdens Club 45. Nee, dat is niet de bedoeling.

Zo, boom, boom, boom. Hé, dat is trouwens ook wel iets zomers. Boom, boom, ja, laat maar. Ik heb hier een plaatje liggen en ene Armin die zei van, kan je hem even draaien? Ja, natuurlijk kan ik hem draaien. Here in my arms, enjoy the silence.

Feestjes, overal feestjes. Ik zie ze allemaal om me heen. Ik zie ze overal. Ik zie ze vliegen. Ik zie ze in het donker. Ik zie ze onder mijn bed. Overal. En onder mijn bed. Nee, daar moet je niet over praten. Want mensen krijgen er nachtmerries van. Ja. Deze plaat, ja, Phil Collins, die had ik eigenlijk als rockschijf. En ik kwam erachter dat ik pas ook al als rockschijf had, maar hij is best wel mooi. Easy Lover. En ik hou ontzettend veel van Phil Collins en zijn muziek. Ja, ik had een verhaal wel eens verteld, hè, van zijn neef. Zijn neef die kwam bij mij altijd in de zaak, want hij had een horecabedrijf. En ja, die zat daar elke dag bij, ja. En die kon ontzettend goed gitaar spelen en zingen trouwens. Ja, het zit in de familie.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. De Europese Unie trekt 2 miljoen euro uit voor noodhulp aan Nepal na de verwoestende overstromingen. En het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Zet je zorgen opzij en de radio aan.
3: Zet je zorgen opzij en de radio aan.
2: Het is zomer.
3: Het is zomer, zomer.
2: Club 45 met de heerlijkste verkoelende muziek.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Ja, geen Phil Collins, maar het is de Cole Earring geworden. Hold me now.
4: Zet je radio keihard.

Een van die mooie plaatjes die ik heb meegenomen is Toni Braxton. I don't want to. Ik hoop dat jij hem ook mooi vond trouwens. Maar hij is wel lekker rustig. Oké, we gaan iets hedendaagse draaien. Iets meer zomers en zo. Want ik vind deze plaat eigenlijk. Nou, deze. Ja, je kent hem wel. Jamaican.

0: Heard the Rumor. Ja, ik heb gehoord dat Bart in de studio is. Ik heb hem nog niet gezien. Oh ja, nee, daar gaat de deur open. Ja, het gerucht is waar. Hij is er. Het was Bananarama, maar dat wist iedereen wel toch. Iets met bananen in ieder geval. En Bart van Leeuwen die is gearriveerd en die is net gezitten. En de platenverhaal komt eraan, dus Bart, ga je gang.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Stel je eens voor een Aziatische stad in een oriëntaals decor. Maar die stad weet niet wat haar te wachten staat. De crème de la crème van de internationale schaakwereld is er. Maar dat niet alleen. De stad wordt getrakteerd op een complete show die zijn weerga niet kent. De schakers zijn er ondertussen wel aan gewend. Ze weten dat ze overal en nergens moeten spelen. Of het nou IJsland is of de Filipijnen. Of desnoods in een dorpje op het platteland. Die schakers hebben het niet eens meer in de gaten. Ze hangen alleen maar met hun hoofd boven hun schaakbord. En dan ziet elke stad er precies hetzelfde uit. Andere mensen begrijpen dat niet, want de hele tijd naar zo'n bord staren vinden ze maar saai. Die mensen kijken veel liever naar de schoonheid van de stad. Maar ik ben anders dan die mensen. Wat dacht je nou? Dat ik geïnteresseerd zou zijn in de verleidingen die hier te vinden zijn? Kom zeg, ik denk met mijn hoofd en niet met wat anders. Nee, voor mij geen vieze oude rivier of een of andere bolle Boeddha. Daar heb ik geen oog voor. Geef mij maar een spannende schaakwedstrijd, waarbij de hersenen eens flink gepijnigd moeten worden. Goddank hoef ik alleen maar te kijken en speel ik niet zelf. Want voor je het weet, zet ik jou dan schaakmat en ga er met je koningin vandoor. Dus geniet jij nou maar lekker van de cafés, de tempels en de exotische massages. Dan geniet ik wel van mijn favoriete spel. Ook al moet ik oppassen, want één nacht in deze stad maakt een sterke man zwak. Als je hier één nacht bent geweest, voel je de duivel al naast je lopen. Na één nacht word je al snel schaakmat gezet.

0: Ja, zingen, dansen, springen, alles mag eigenlijk als je maar niet in slaap valt. Want dat vind ik helemaal niet erg eigenlijk. Nou, ik bedoel eigenlijk, nou dat vind ik wel erg, maar ik bedoel, dat moet gewoon niet. Hé, we gaan even lekker op volle kracht verder. Wat denk je van deze? Are you ready? Ben ik klaar voor? Echt? Midnight and we've been crying. If you breathe the air, you'll die. Ja, dit is niet om te slapen. Nee. Het eerste uur zit er bijna op. Het tweede uur moeten we nog. Hè? Daarna mag je in slaap vallen. Dus ben je er klaar voor?
1: Wait! Hey. Don't you worry.
0: Ja.
1: A new day is dawning.
0: Don't you worry, hè. Kom op. We zijn er klaar voor. We gaan aftellen. En 3, 2, 1.

tijdens een plaat kan geen Nuon of Vattenfall of Eneco op of allerlei andere maatschappijen. Er is maar één maatschappij die een heel mooi nummer heeft uitgebracht. Are You Ready? The Pacific Gas and Electric. Ik heb nog nooit van de Pacific Gas and Electric gehoord als zijnde een energieleverancier, maar oké. Okay. Hey, ik ga eventjes zorgen dat ik klaar ben voor het tweede uur. Ik heb nog één plaatje voor je en dat is wel, ja, dat is deze. Ik zie jullie zo terug, hè? Ja, ja. Eventjes wat nieuwe drinken halen en zo. En een koekje. Tot zo.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om de vlammen te bestrijden. De brand brak vroeg op de middag uit op een paar honderd meter van het Wembley Stadion. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Omwonenden wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Door de brand is het openbaar vervoer in de omgeving deels stilgelegd en is een nabijgelegen Amazon-magazijn ontruimd. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen lopen daardoor langer door dan gepland. Volgens Jette moet de begroting uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen krijgen. De oppositiepartijen onderhandelen tot maandag niet mee met het kabinet. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie Buitenlandse Zaken meldingen kreeg is weer contact. In totaal worden er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 667 buitenlanders. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En in buurland China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. En de politie heeft nog niemand aangehouden voor het gooien van vuurwerk door Feyenoord-hooligans naar het supportersvak van SC Cambuur. Bij het incident van afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond. De politie bekijkt nog steeds camerabeelden om mogelijke daders te identificeren. Het is nu niet bekend wanneer het onderzoek wordt afgerond. De bezoekende club Feyenoord besloot na het incident geen supporters meer mee te nemen naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle. En bij Cambuur komen de supporters van FC Twente dit weekend.

Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van Nederland staan behoorlijk wat files, 225 kilometer in totaal. Er staan meerdere files op de A2, het is erg druk daar en dat merkt het verkeer onder andere in de richting van Utrecht vanuit Eindhoven. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er 30 minuten langer over. En rijd je in de richting van Den Bosch vanuit Utrecht, dan beland je in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met ook hier 30 minuten op onthoud. Dan de A4, Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Berg op Zoom-Zuid doe je er 20 minuten langer over. En dan tot slot nog de A58, Vlissingen richting Berg op Zoom. Tussen Rilland en knooppunt Markiezaad ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: 3, 2, 1, 0. Zo, terwijl het raam hier open staat. Oh, heerlijk zeg. Hey, lekkere verse lucht. Is dit het tweede uur?
1: Hallo.
0: En ik heb een lekkere bak thee gekregen. Oeh. Ja, zoals altijd eigenlijk. Hey, dit is Emmylou Harris. We zitten nu op 50% van Club 45. Net iets eroverheen. En ik ben blij dat jij er bent in ieder geval.

We gaan even een beetje terug in de tijd. Ik dacht, we gaan ergens richting de 70's. Wat denk je van de trams? Echt van die, oh, die vrijdagmuziek. Disco Inferno.

Disco Inferno hier bij Club 45. En dan denk je, oh, wat duurt dat lang? Ja. De lange versie, hè. Die is dikke 10 minuten, net geen 11 minuten. Hij is wel lekker. Zal ik hem ook in draaien? Nee, dat doen we niet.

En heel vroeg toen draaide ik deze echt als 12-inch versie. Ja, dat is deze ook eigenlijk wel. Als 12-inch versie in de discotheek. Ja, daar krijg je geen genoeg van. Het is net zoiets als je de lange versie van La Bamba draait, weet je wel, op de late avond. Maar we gaan even naar ons live lied. Ook maar even de lange versie. Zingen we even allemaal mee?

0: Jawel, jawel, jawel. Ik heb net een mooie plaat gedraaid. Ik blijf ze draaien.
1: Dans of spring, doe lekker mee.
0: Ja, zing, dans of spring. Doe gewoon even lekker mee, hè. Het zijn allemaal van die mooie amazing platen, toch? Ja.

Elke week zetten we even aan. Ik dacht, wat gaan we draaien? Links of rechts? Ik denk, ik ga even rechts draaien. Ja, we blijven een beetje in de sfeer van disco en zo. We denken van Diana Ross. Ain't no mountain high enough. Geen berg is te hoog. Je komt er altijd wel overheen.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand vlakbij het Wembley Stadion. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En de politie heeft nog niemand aangehouden voor het gooien van vuurwerk door Feyenoord-hooligans naar het supportersvak van SC Cambuur. Bij het incident van afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk onderweg. Deels is dat de gebruikelijke vrijdagmiddagdrukte. Maar ook door meerdere regenbuien die lokaal voorkomen loopt het verkeer vertraging op. 240 kilometer in totaal in Zuid-Nederland. Er staan onder andere veel files op de A2. Onder andere op de A2 richting Utrecht vanuit Eindhoven. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel betekent dat 25 minuten extra reistijd. Ook op de A4 richting Rotterdam vanuit het zuiden is het druk. Tussen de Belgische grenzen en Berg op Zoom-Zuid 9 kilometer met 20 minuten vertraging. 25 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en knooppunt Ridderkerk 25 minuten extra. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Bavel is je vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Creep, Radiohead. Het is tijd. Ja, het is tijd om een beetje de tempo op te gaan voeren. Maar ik heb nog één plaatje liggen. Het is een heel klein beetje. Het tempo gaat een beetje omhoog naar 109 toeren. Dus het hartritme dat gaat iets omhoog. En hierna komt iets van 140. Nou, echt. Dus dit is Come and Get Your Love. En daarna Bienvenue.

Club 45, hè? Jouw herrie op de radio. Ja, van deze twee uur is altijd, het laatste half uur is altijd een beetje herrie. Hè? Het eerste uur is altijd heel erg rustig. Dan kan je gewoon een beetje in de weekendmoed komen. En dit is gewoon, ja, gewoon heel simpel. Dit is zoals het weekend moet zijn. Goed, we gaan van disco hopping naar Here I Go. Ik heb nog een minuutje of acht. Ik kan nog hier achteraan nog twee plaatjes erin ploppen. Ja. Ik ga even op zoek.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. Nieuwe regen kan het waterpeil verder laten stijgen. China heeft de reddingsacties eerder tijdelijk al stilgelegd vanwege het stijgende water. Volgens het Rode Kruis hebben nu zo'n 93.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig. Onder hen zijn naar schatting 17.000 kinderen. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen meer ruimte om zelf snel te handelen, maar het toezicht op de diensten blijft volgens minister Jessegus robuust. De huidige twee toezichthouders worden samengevoegd tot één nieuw college van toetsing en toezicht. Volgens Jessegus moeten de inlichtingendiensten altijd gecontroleerd kunnen worden. Maar tegelijkertijd vindt ze dat de diensten niet te veel moeten worden beperkt als snel handelen nodig is. De nieuwe wet staat vanaf vandaag online voor reacties. Komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Dat gebeurt in het Noorse parlement, de storting. Volgens de grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk de eed afleggen. De 53-jarige Haakon volgt zijn vader Harald op, die vanochtend op 89-jarige leeftijd overleed en ruim 35 jaar koning van Noorwegen was. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in het Scandinavische land. En bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om de vlammen te bestrijden. De brand brak vroeg op de middag uit op een paar honderd meter van het Wembley Stadion. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Omwonenden wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Door de brand is het openbaar vervoer in de omgeving deels stilgelegd en is een nabijgelegen Amazon-magazijn

Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden van het land en dat merkt het verkeer vooral op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar heb je een uur vertraging tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. Ook op de A27 is het druk, Breda-Gorkum. Tussen Oosterhout-Oost en industriegebied Avelingen doe je er een kwartier langer over. Dan de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Made en Baspik rijd je de file in. 7 kilometer met een kwartier op onthoud. En tot slot nog de N267, Drunen richting Andel. Tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand vlakbij het Wembley Stadion. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En de politie heeft nog niemand aangehouden voor het gooien van vuurwerk door Feyenoord-hooligans naar het supportersvak van SC Cambuur. Bij het incident van afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk onderweg. Deels is dat de gebruikelijke vrijdagmiddagdrukte. Maar ook door meerdere regenbuien die lokaal voorkomen loopt het verkeer vertraging op. 240 kilometer in totaal in Zuid-Nederland. Er staan onder andere veel files op de A2. Onder andere op de A2 richting Utrecht vanuit Eindhoven. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel betekent dat 25 minuten extra reistijd. Ook op de A4 richting Rotterdam vanuit het zuiden is het druk. Tussen de Belgische grens en Berg op Zoom-Zuid 9 kilometer met 20 minuten vertraging. 25 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en knooppunt Ridderkerk 25 minuten extra. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Bavel is je vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. De minimale afstand wordt straks 2 keer de tiphoogte van een turbine, maar gemeenten mogen daar wel van afwijken. Het kabinet kiest daarmee voor een kleinere afstand dan de 4 keer de tiphoogte die er eerder werd voorgesteld. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Maar het kabinet wil met nieuwe normen onder meer die geluidsoverlast beperken. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. Nederland heeft inmiddels een concept van het Nationale Natuurherstelplan ingediend bij de Europese Commissie. De effecten van de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet meegenomen. Als die wel worden verwerkt, zijn volgens Van Essen de grootste stappen gezet. Maar de uitvoering ervan wordt nog wel een uitdaging. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. Nieuwe regen kan het waterpeil verder laten stijgen. China heeft de reddingsacties eerder tijdelijk al stilgelegd vanwege het stijgende water. Volgens het Rode Kruis hebben nu zo'n 93.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig. Onder hen zijn naar schatting 17.000 kinderen. En komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Dat gebeurt in het Noorse parlement, de storting. Volgens de grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk de eed afleggen. De 53-jarige Haakon volgt zijn vader Harald op, die vanochtend op 89-jarige leeftijd overleed en ruim 35 jaar koning van Noorwegen was. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in het Scandinavië.

weer, in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van het land worden nog verschillende files gemeld. De drukte begint langzamerhand wat af te nemen, maar toch nog 125 kilometer file in totaal. Er staan meerdere files op de A2. De langste is de A2 Den Bosch richting Utrecht. 14 kilometer aan langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel en Waardenburg. Je doet er 15 tot 20 minuten langer over. Dan de A2 richting Den Bosch. Vanuit Utrecht sta je tussen Culemborg en Zaltbommel 35 minuten in de file. De A2 Den Bosch richting Eindhoven. Daar is het nog file rijden geblazen tussen afrit Sint-Michielsgestel en Bokstel. 5 kilometer met een kwartier op onthoud. Verder nog file op de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum. 5 tot 10 minuten vertraging. En de A58 tot slot de Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. 9 kilometer met 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. En komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Er staat nog 60 kilometer in totaal in het zuiden. Wat ook opvalt is dat het nog steeds erg druk is op de A2. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijdt het niet door tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer met een kwartier oponthoud. Op de A2 richting Den Bosch sta je in de file vanuit Utrecht tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar 12 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 35 minuten vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum rijdt het langzaam tussen Hank en Nieuwendijk. 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Dan tot slot nog de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein is je tijdsverlies 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen blijven langer vastzitten. Het zestal zou de middelen via een webshop hebben verkocht. Afgelopen dinsdag werden de 2 mannen en 4 vrouwen uit Limburg aangehouden. De politie doorzocht toen meerdere panden en haalde de websites ook offline. De in beslag genomen middelen worden nog onderzocht op illegaliteit. Mensen die na aankoop gezondheidsklachten kregen, worden gevraagd om zich bij de politie te melden. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. De minimale afstand wordt straks 2 keer de tiphoogte van een turbine, maar gemeenten mogen daar wel van afwijken. Het kabinet kiest daarmee voor een kleinere afstand dan de 4 keer de tiphoogte die er eerder werd voorgesteld. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Maar het kabinet wil met nieuwe normen onder meer die geluidsoverlast beperken. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. Nederland heeft inmiddels een concept van het Nationale Natuurherstelplan ingediend bij de Europese Commissie. De effecten van de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet meegenomen. Als die wel worden verwerkt, zijn volgens Van Essen de grootste stappen gezet. Maar de uitvoering ervan wordt nog wel een uitdaging. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladić tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Gisteren overleed de Bosnisch-Servische oud-generaal op 84-jarige leeftijd in de gevangenis in Scheveningen. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Volgens Vučić heeft Servië ook nog niets over het lichaam gehoord. Het land wil een waardige begrafenis regelen. Mladić was legerleider tijdens de oorlog in Bosnië. Zijn bijnaam was toen de Slager.

Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 richting Den Bosch. Vanuit Utrecht ben je langer onderweg tussen Beest en Zaltbommel. 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Vrijdagavond 28 augustus, iets over 7. Nog bijna 2 uur lang zicht op zaterdag. Tot aan het nieuws van 9 uur ben ik bij je met de lekkerste muziekmix die nooit een hit is geweest. Maar zeer zeker wel de moeite waard. Ja, leuk dat je luistert. Je had ook ervoor kunnen kiezen om de hardlopers bij de Visio Capella Run te gaan aanmoedigen. Die is momenteel bezig in Capella als voorbereiding op de Capelse dag morgen. Maar ja, misschien ben je trouwens ook al allebei aan het doen. Ben je aan het aanmoedigen en heb je nog een oortje in met streekomroep de Beverlanden op in je oren. Hoe dan ook, welkom bij de show. Leuk dat je erbij bent. Ja, we gaan vandaag weer alle kanten uit, zowel qua genres als qua jaartallen als qua landen. Ik ga ze dit keer eens niet allemaal opnoemen. Wat ik wel op ga noemen is waar we mee begonnen. De band After Evolution uit Tsjechië. Van het album War of the Worlds uit 2022 hoorde je Liber Fortitudinis, The Book of Destiny. Een lekkere opener wat mij betreft zo net na 7. We blijven nog even in de rock, maar we gaan naar het randje van de jaren 80. The Last of the Runaways was het album wat uitkwam in 1989 van de band Giant. En van het album hoor je Shake Me Up.

the Dark of the Night hoorde je van het Duitse Eurodance project Erotic. In Nederland hadden ze hits met Max Don't Have Sex With Your Ex, Fred Come To Bed, Sex On The Phone, Willy Use A Billy Boy, Help Me Dr. Dick and Gimme Good Sex. Ja, wat wil je ook met zo'n bandnaam? Ik dacht, nou weet je wat, de rest is sowieso hit geweest. Ik hou het even netjes dus met In The Dark Of The Night. Wat nog wel grappig is, ze hebben ooit een keer een soort van Greatest Hits album uitgebracht. En als je Erotic heet, dan noem je dat niet Greatest Hits, maar Greatest Hits. We gaan even door met wat serieuzere muziek. Het Justin Petrovsky trio. Ja, de naam zegt het al wie dat eigenlijk draait. Hè? Dat is Justin Petrovsky. Hier zijn ze met Make It Stay.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en overal.

band is weer bij elkaar. Of dat zo blijft, dat is nog maar de vraag. Maar in 2024 traden ze op Coachella. In 2025 het Fire 8. En 6 shows hebben ze gedaan in mei 2026 in de beroemde Sphere in Las Vegas. No Doubt, daar heb ik het over. En dat is waar je naar luisteren met Hella Good. Ja, nieuw materiaal is er dus nog niet. En het is ook nog niet bekend of de band bij elkaar blijft en of er dus nieuw materiaal komt. Dus we doen het nog maar met de ouwetjes. Maar ja, wat mij betreft ook prima. Hella Good is No Doubt. Gaan we door met Lisa Kindred, Just Got to Know.

twee EP'tjes en één album uit 2008. Dus heel actief is de band in ieder geval niet meer. Ik weet het trouwens niet eens of ze officieel nog bestaan. Late of the Pear, een Engelse band, hoorde je met Broken. En ja, als je er 18 jaar over doet om eventueel nieuw materiaal uit te brengen, dan besta je waarschijnlijk niet meer. Alhoewel, later in de show kom ik daar nog min of meer op terug met iemand die ook behoorlijk tijd heeft genomen voor nieuw materiaal. Maar laat dat een teaser zijn. Tot die tijd, iemand die sowieso zelf niet meer met nieuw materiaal gaat komen, want hij leeft niet meer. Het eerbetoon van de week is voor Glenn Cornick. Naam zeg je misschien niet heel veel, maar hij werd geboren op 23 april 1947 in Barrow-in-Furness. In het noordwesten van Engeland ligt dat. Als tiener begon hij op gitaar, maar toen hij hoorde dat een plaatselijke band een bassist zocht, ruilde hij zijn gitaar in voor een bas. Diezelfde avond nog stond hij op het podium. Erg succesvol was dat debuut trouwens niet. Na twee optredens werd hij al ontslagen. Maar één ding wist hij inmiddels wel. De bas was zijn instrument. Op zijn 17e vertrok Cornick met zijn Fender bas en een rugzak naar Blackpool, Engeland, op zoek naar een leven in de muziek. Daar speelde hij in verschillende groepjes en kwam uiteindelijk terecht in de John Iven Band, waar ook Ian Anderson speelde. En nu gaat het waarschijnlijk gaan er al wat lampjes branden bij veel mensen. Toen die band uiteenviel, bleven Cornick en Anderson over en samen met gitarist Mick Abrahams en drummer Clive Bunker ontstond in 1968 de eerste bezetting van Jethro Tull. Cornick speelde op de eerste drie albums, This Was uit 1968, Stand Up uit 69 en Benefit uit 70. En luisteren eens heel goed naar die platen. De bas volgt niet altijd braaf de gitaar. Cornick speelt melodieën, tegenlijnen en kleine uitstapjes waarmee hij de muziek voortdurend in beweging houdt. Ian Anderson herinnerde zich Cornick later als een vrolijke, extraverte persoonlijkheid, maar benadrukt ook dat zijn brede muzikale kennis belangrijk is geweest voor de band. In 1970 echter kwam er een onverwacht einde aan zijn tijd bij de groep. Na een Amerikaanse tournee werd Cornick ontslagen. Zelf heeft hij altijd volgehouden dat het hem nooit duidelijk is verteld waarom dat was. Maar stilzitten was niet aan Glenn besteed. Hij richtte in 1971 Wild Turkey op. Die groep maakte stevige rock met blues en progressieve invloeden en bracht onder meer de albums Battle Hymn en Turkey uit. Later speelde hij ook nog bij de Duitse band Carthago en vormde hij in Los Angeles de band Paris, samen met voormalig Fleetwood Mac-gitarist Bob Welsh. De band Wild Turkey bleef echter steeds terugkomen in zijn leven. Ook tientallen jaren later trad Cornick samen met de band op en in 2006 verscheen nog een studioalbum. Zijn periode bij Jethro Tull duurde dus eigenlijk maar kort. Toch drukte hij een duidelijk stempel op de jaren waarin de band veranderde van een Britse bluesgroep in een van de meest eigenzinnige rockbands van de generatie. En ja, misschien omschreef Cormick zijn eigen speelstijl nog wel het beste. Hij zei namelijk ooit, vrij vertaald, als je bij Jethro Tull de bas hoort zingen, dan ben ik het. Hij overleed 28 augustus 2014 in Hilo op Hawaii aan hartfalen. Ja, hij is niet oud mogen worden, dus 67 jaar slechts. En ook niet heel lang betrokken geweest bij Jethro Tull. Maar toch wel een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming en de sound van de band. Dus als eerbetoon van de week, Glenn Cornick op een nummer waarop hij nog mee heeft gespeeld. Namelijk uit 1970. Jethro Tull, Life is a Long Song.

Jethro Tull in het eerbetoon van de week, gevolgd door duo Akda en de Munnik, Als het vuur gedoofd is. Ik was er eigenlijk best van overtuigd dat dat ooit een hit is geweest in ons land, maar ik heb het gecheckt en verder dan tipparade is het nooit gekomen. Gaan we door, we blijven nog even in Nederland. De Swinging Soul Machine was een Rotterdamse soulband met zanger Iwan, bijgenaamd Spooky Groeneveld. Tijdens opnamesessies neemt Spooky echter één vrije dag. Het in die dag opgenomen instrumentale Spooky Days Off, wat dus letterlijk zo was, staat in 1969 14 weken in de hitlijsten. Die kan ik dus niet draaien, maar ik vond het verhaal eigenlijk te leuk om niet te melden. Spooky verlaat de band en vormt later met Sue Chalonier, als ik het goed uitspreek, duo Spooky en Sue. De Swinging Soul Machine gaat wat minder swingende muziek maken en verkort de naam dan ook tot Machine. De groep valt uiteen, waarna halverwege jaren 80 nog tot de reunie komt. En in 1990 is het definitief voorbij voor de band. Nou, we gaan nog even terug naar 1969, toen ze nog lekker de swingende soul maakten. En daarvan heb ik één bewijs voor je klaarstaan en dat heet The Band.

vanuit Rotterdam, de Swinging Soul Machine. Voor de laatste van het uur gaan we niet naar Rotterdam, maar naar Israël. Ja, je moet er een beetje van houden. Het is namelijk een psytrance track. En er zijn heel veel mensen die kunnen het absoluut niet aanhoren. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Op zijn tijd kan ik het prima pruimen. Dus ik dacht, nou ja, het is alweer een tijdje geleden ook. Ik gooi er weer eens eentje in. Als afsluiter van het uur. Side Effects, Brain Signal in Original Mix. Ik spreek je graag naar achter, ongeacht of je de volgende plaat nou hebt geluisterd of niet. Tot zo!

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op bedevaart naar Tibet. De 51-jarige vrouw en de 29-jarige man reisden met een groep van 80 mensen naar de berg Kailash. Op de terugweg werden ze bij de grens tussen China en Nepal getroffen door de overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De organisatie achter de reis zegt in contact te staan met de families. Een derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. In het Brabantse Helvoort zijn drie mensen opgepakt op verdenking van stroperij en het illegale gebruik van geluidsdempers. Bij de verdachten zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werd een grote hoeveelheid jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en schedels van giraffen en apen. Twee verdachten werden gisteren op heterdaad betrapt, de derde is vanochtend gearresteerd. Uit onderzoek moet blijken of de trofeeën legaal zijn verkregen en ingevoerd. De kist met het lichaam van de overleden koning Harald van Noorwegen is aangekomen bij het Koninklijk Paleis in de hoofdstad Oslo. Harald wordt voorlopig opgebaard in de Rode Salon en later overgebracht naar de Paleiskapel. De kist werd onder grote belangstelling van het ziekenhuis naar het paleis gebracht. Langs de route stonden duizenden Noren om afscheid van hun vorst te nemen. Ook de koninklijke regalia, zoals de kroon, de scepter en de rijksappel, zijn naar het paleis gebracht. Ze worden naast de kist geplaatst. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladic tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Gisteren overleed de Bosnisch-Servische oud-generaal op 84-jarige leeftijd in de gevangenis in Scheveningen. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Volgens Vučić heeft Servië ook nog niets over het lichaam gehoord. Het land wil een waardige begrafenis regelen. Mladic was legerleider tijdens de oorlog in Bosnië. Zijn bijnaam was toen de Slager.

weer, in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Welkom terug bij de show, uur 2, zicht op zaterdag, editie 28 augustus 2026. Blij dat je Side Effects en het nieuws hebt overleefd en er nog steeds bij bent. Of als je net inschakelt, hartelijk welkom bij de show. Tot net voor 9 ben ik nog bij je met de lekkerste muziekmix voor op de vrijdagavond. Allerlei stijlen, landen, plaatsen, genres, thema's. Het maakt allemaal niet uit. Als het maar geen hit is geweest en lekker klinkt. Dat zijn eigenlijk de twee voorwaarden om gedraaid te kunnen worden hier in de show. We openen uur 2 mee de band Anthrax uit de Verenigde Staten, nummer Fueled. Even weer lekker erin knallen na het nieuws. Iets minder knallen, maar nog steeds wel heel erg lekker. Francis Rossi, je kent hem waarschijnlijk als onderdeel van Status Quo. Die mannen hebben heel veel platen gemaakt, maar hij vond ook tijd om solo nog werk op te nemen. Hier is die I Don't Wanna Hurt You Anymore.

iets meer dan 8,5 minuut, maar wat mij betreft geen seconde verveeld. Ja, Bob Dylan deed het al in 1975. Margot Price deed in 2024 nog eens eventjes dunnetjes over Hurricane. En ja, welke versie er beter is. Ja, ze zijn allebei erg goed, laten we het daarop houden. En het kan ook gewoon prima naast elkaar bestaan. Gooi het even over een andere boeg en we gaan het even iets rustiger aan doen met Faithless, Sully Breaks en LSK, Remember. En let vooral even op de tekst op het eind.

Zo, mocht je een beetje ingedut zijn na het beluisteren van Faithless met Remember, dan ben je nu waarschijnlijk weer wakker. Ik wil niks in de live uitvoering van Heide Roosjes. Even lekker afreageren. Kort, maar krachtig. Gaan wij door met solowerk van een Rolling Stone, Keith Richards in dit geval. Ja, we kennen hem natuurlijk vooral van de Rolling Stones, maar vanaf de jaren 80 bouwde hij ook een bescheiden, maar bijzonder sterke solo carrière op. Op een gegeven moment konden Mick Jagger en Keith Richards even tijdelijk niet zo goed door hun één deur. De relatie was behoorlijk bekoeld, kun je zeggen. En dat moment gebruikte Richards om de Expensive Winos op te richten. En in 1988 zijn eerste soloplaat uit te brengen, Talk Is Cheap geheten. Rauwe rock'n'roll, blues, soul en vooral heel veel groove. 1992 volgde Main Offender. En daarna duurde het maar liefst 23 jaar. Ja, vandaar dat ik net zei bij Lady of the Peer, het kan altijd nog erger. Voordat Keith weer een soloalbum maakte, Cross-Eyed Heart geheten. Dit verscheen in 2015. En daarop liet hij een wat rustigere kant horen met blues, reggae en akoestische invloeden. Slechts 3 soloalbums dus, maar ze laten perfect horen wat hij zonder de Rolling Stones muzikaal in huis heeft. Al moet ik zeggen, bij heel veel muziek zou je kunnen zeggen van, hey, het is de Rolling Stones. Zo ook bij de volgende plaat, maar het is gewoon lekker. Keith Richards van zijn plaat uit 1992, dus Main Offender. Hier is 999.

Gaft Mule. En dan Gaft is in dit geval als afkorting geschreven van Government. Dus eigenlijk heet ze Government Mule. Monkey Hill hoorde je. Ja, de band heeft zich genoemd naar een actie van de Amerikaanse overheid om arme gezinnen ooit een keer, heel lang geleden, een ezel ter beschikking te doen om een beetje te kunnen voorzien in hun levensonderhoud. En de band vond dat als wel een mooie inspiratiebron. Vandaar Gaft Mule. Het klinkt, het bekt ook best lekker. Gaan wij door met een duo, man en vrouw. Misschien niet zo heel erg bekend, maar zeker wel de moeite waard wat mij betreft. John Embry als gitarist, zanger en bassist en zangeres Sylvia Embry. John kwam oorspronkelijk uit Kentucky en trok in de jaren 50 naar Chicago. Daar speelde hij onder meer met grootheden als Muddy Waters en Howling Wolf. Sylvia, afkomstig uit Arkansas, werd niet alleen zijn muzikale partner, maar ook zijn vrouw. Samen waren ze actief in het clubcircuit van Chicago en in 1980 namen ze voor het kleine Razor label het album Afterwork op. Een plaat zonder veel opsmuk, gewoon recht toe recht aan elektrische Chicago blues, gedragen door John's gitaar en de stevige bassen van Sylvia. Samenwerking heeft helaas niet lang mogen duren. Het huwelijk eindigde en John Embry overleed al in 1987, slechts 55 jaar oud. Sylvia zette haar muzikale carrière voort en speelde later onder de naam Sylvia Embry Remey. Hier zijn ze nog samen toen ze dit maakte. Blues This Morning, John en Sylvia Embry.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Uit 2025 van het album Indian Summer Love. Sorry, ik moest even spieken. Ik ging het bijna door elkaar halen. Master Blaster Tendulkar, de Bongolian hoorde je. Het klinkt als een band, maar het is eigenlijk een project van de Britse multi-instrumentalist Nasser Bouzida. Hij is ook bekend als drummer en percussionist van de Britse funk- en garage band Big Boss Man. De naam zegt het eigenlijk al, bongo's en andere percussie spelen een hoofdrol. Maar hij gebruikt ook orgel, basgitaar en allerlei exotische instrumenten. Ja, zijn motto, geen ingewikkelde boodschappen of grote rock'n'roll gebaren. Bij de Mongolian draait het vooral om één ding, de groove. Nou, dat mogen duidelijk zijn. Gaan we door met Mitchell Tenpenny met wat hulp van Under Oath. Demon or Ghost? Ja, dat is de vraag.

Ja, en dan zit er alweer bijna op voor vanavond. 8:55 is het alweer. Tijd is weer voorbij gevlogen wat mij betreft. En ja, Camille, na 9 neemt dit van me over met zijn Hits of the Heartland. Veel plezier daarbij gewenst bij de overige programma's hier bij Streekomroep de Beverlanden. Ik heb er nog eentje voor je en die is van de formatie Midway met Inca. Ik zou zeggen, ongeacht of ik je nou morgen zie of niet op de Kapelse dag, heb een te gek weekend. Ik spreek je graag volgende week. En denk erom, houd gezellig.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Staatssecretaris Van den Burg van Koninkrijksrelaties zegt dat Curaçao en Aruba mogelijk kunnen helpen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na zware aardbevingen daar. Volgens hem kunnen de twee eilanden uitgroeien tot een belangrijk economisch knooppunt voor het noorden van Zuid-Amerika. Van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao bij het opknappen van gebouwen in beide landen. De twee eilanden zijn nu sterk afhankelijk van toerisme, maar hun economie kan zo diverser worden, zegt hij. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op bedevaart naar Tibet. De 51-jarige vrouw en de 29-jarige man reisden met een groep van 80 mensen naar de berg Kailash. Op de terugweg werden ze bij de grens tussen China en Nepal getroffen door de overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De organisatie achter de reis zegt in contact te staan met de families. Een derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. In het Brabantse Helvoort zijn drie mensen opgepakt op verdenking van stroperij en het illegale gebruik van geluidsdempers. Bij de verdachten zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werd een grote hoeveelheid jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en schedels van giraffen en apen. Twee verdachten werden gisteren op heterdaad betrapt, de derde is vanochtend gearresteerd. Uit onderzoek moet blijken of de trofeeën legaal zijn verkregen en ingevoerd. En Amsterdam en Utrecht willen af van het verbod op buitenslapen omdat boetes volgens de gemeenten dak- en thuislozen niet helpen. Een aantal groeit al jaren. In beide steden worden al geen boetes meer uitgedeeld, maar het aantal meldingen van overlast is juist flink gestegen. In Utrecht verdubbelde het aantal meldingen in een half jaar. In Amsterdam zijn er dit jaar al 625 meldingen, tegenover 431 in heel 2024. Onderzoekers waarschuwen dat daklozen lijken te verhuizen naar gemeenten waar buitenslapen wel is toegestaan.

weer, in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file op de A76 richting België. Tussen Geleen en de Belgische grens. Langzaam rijdt het verkeer over 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. De nieuwe single van Co Wetzel samen met Ella Langley en Jaded. Elke week hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Hits from the Heartland met blijven staan op nummer 10 deze week. Hier is Kenny Chesney en Carry On.

Elke week om deze tijd een country classic. Een nieuw country plaat van meer dan 20 jaar geleden. 31 jaar terug in de tijd naar het vroege voorjaar van 1995. Nummer 9 country voor George Dukas. Had nog een hit. Die heette Teardrops. Hij kwam uit Galveston, Texas. En dit was Lipstick Promises, de country classic van deze week. Terug naar de chart met Russell Dickerson.

Een plaats omhoog naar nummer 15 in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Zach Top en Sada Sanity. 2 uur lang met hits van de Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier is

samenwerkingsverband tussen Lainey Wilson en John Mayer met Phones, Keys, Wallet. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. Hier is Hudson Westbrook en Paint It You Pretty.

Currents zijn recent in deze aflevering van Hits from the Heartland uit februari van dit jaar. Megan Patrick uit Canada en Golden Child. Hits from the Heartland, de beste new country. Een plaats omhoog naar nummer 2 deze week. Hier is Luke Combs.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zangeres afkomstig uit Aledo, Illinois, die op het hoogtepunt van haar carrière besloot een pauze in te lassen om een gezin te stichten en er toen ze haar comeback wilde maken, achterkwam dat haar plek alweer door nieuwkomers was ingenomen. Ze is verantwoordelijk voor een platina en 3 gouden albums en heeft een onderscheiding voor beste zangeres en kreeg een Horizon Award voor beste nieuwkomer in 1989.
0: Deze week Spotlight on...
1: Susie Buggers.

Susie Boris. Je hoorde drie hits van deze zangeres die afgestudeerd edelsmid is. En voordat ze doorbrak als countryzangeres haar eigen sieraden maakte. Just Like the Weather, Letting Go en Hey Cinderella. Terug naar de chart van het ogenblik op nummer 16, Zach John King.

0: George Birch featuring Luke Bryan en Ride, Ride, Ride. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay. Top 10 met de nieuwe nummer 1 en nog twee hits uit 2025. We gaan het uur uit met Ashley McBride en What If We Don't. Tot zo.
1: Hi, I'm Ashley McBride and you're listening to Hits from the Heartland.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de nieuwe begroting. De coalitiepartijen zijn er na meerdere avonden praten nog steeds niet uit. Het minderheidskabinet heeft voor de begroting in de Tweede Kamer geen vaste meerderheid. Premier Jette zegt dat er per ministerie steun bij verschillende partijen kan worden gezocht. Maar eerst moeten D66, VVD en CDA het onderling eens worden na weken van overleg met oppositiepartijen. De begroting moet uiterlijk dinsdag naar de Raad van State toe. Staatssecretaris Van den Burg van Koninkrijksrelaties zegt dat Curaçao en Aruba mogelijk kunnen helpen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na zware aardbevingen daar. Volgens hem kunnen de twee eilanden uitgroeien tot een belangrijk economisch knooppunt voor het noorden van Zuid-Amerika. Van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao bij het opknappen van gebouwen in beide landen. De twee eilanden zijn nu sterk afhankelijk van toerisme, maar hun economie kan zo diverser worden, zegt hij. Het Amerikaanse techbedrijf Meta roept met paginagrote advertenties in onder meer de New York Times, TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram kondigde zelf onlangs strengere maatregelen aan, zoals een nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarigen. Dat gebeurde na een schikking met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. En in Duitsland is de vermoedelijke dader van de dodelijke aanslag in Leipzig aangeklaagd voor tweevoudige moord en meerdere pogingen tot moord. De 33-jarige man reed begin mei met zijn auto door een voetgangerszone. Daarbij kwamen een vrouw van 63 en een man van 77 jaar om het leven. Zes anderen raakten gewond, van wie er twee ernstig aan toe waren. De man wordt ook vervolgd voor het veroorzaken van ernstig gevaar voor het wegverkeer. En volgens het eerste onderzoek lijkt hij volledig toerekeningsvatbaar te zijn.

weer, in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

Jason Aldean en Hits from the Heartland is de grote opvolger van zijn hit Don't Tell on Me, waarmee hij op het ogenblik in de Billboard Country Airplay chart staat. 2 weken geleden for the first time on Dutch radio. Deze week een van de grote national breakouts. Hij heet Anytime Soon. Hits from the Heartland, de beste new country, met uit Wyoming Ian Mansick en Love is Blind. You

graag geziene gast in Hits from the Heartland. Ze staat centraal in de Dutch Barn weer een keer. Melanie Ryan uit IJsselstein en Glass Half Full. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Hier is Shane Prophet, Long Live Country.

Corey Kent en Hits from the Heartland en Empty Words. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Op in totaal 40 stations in 7 landen met Jelly Roll.

Tyler Hubbard in Hits from Heartland. En in juni is de reunie aangekondigd om weer samen te gaan werken met Brian Kelly in de Florida Georgia Line. Op nummer 6, Boston en Stella Lefty. On a

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen enkele nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. 10 tot en met 8 zijn zittenblijvers. Op 10 blijven staan Carrie Ann, Kenny Chesney. Op 9 Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En op 8 Woman van Kane Brown. Vorige week 6, deze week 7. De ex-nummer 1 van Josh Ross. Hate How You Look. Stuiven gewisseld met Stella Lefty. Die was even naar 6 gaat met Boston. 5 blijft 5, Chevy Silverado van Bailey Zimmerman. En op 4 staat Jason Aldean met Don't Tell On Me, ook blijven staan. Vorige week 1, deze week 3, Don't We van Morgan Wallen. Dat betekent dat we zo een nieuwe nummer 1 hebben. En van 3 naar 2 in plaats omhoog, Be By You van Luke Holmes. In de 15e week van 2 naar 1, Ella Langley en Morgan Wallen met I Can't Love You Anymore.

0: De Hatcha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart van deze week. Het is het opvolgen van Better Me For You, Brown Eyes. De nieuwe single van Max McNown heet Done For. Het is van de Heartland, de beste new country. Hier is Kacey Musgraves en Dry Spell.
1: Hi, this is Kacey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland

Soul and Hurts Like You. And There You Have Them. Jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een top 2 hit voor Kane Brown en Backseat Driver. Groetjes, hoi!

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol

en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de nieuwe begroting. De coalitiepartijen zijn er na meerdere avonden praten nog steeds niet uit. Het minderheidskabinet heeft voor de begroting in de Tweede Kamer geen vaste meerderheid. Premier Jette zegt dat er per ministerie steun bij verschillende partijen kan worden gezocht. Maar eerst moeten D66, VVD en CDA het onderling eens worden na weken van overleg met oppositiepartijen. De begroting moet uiterlijk dinsdag naar de Raad van State toe. Het Amerikaanse techbedrijf Meta roept met paginagrote advertenties in onder meer de New York Times, TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram kondigde zelf onlangs strengere maatregelen aan, zoals een nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarigen. Dat gebeurde na een schikking met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland.

Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreerden honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie

installatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met

Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

zie je soms denken, gaat dat wel goed? Ik weet ook dat je dat goed bedoelt. Blijf me steunen tijdens dit avontuur. Ik zal er alles aan doen om te slagen. Blijf in mijn zij staan en geloof in mij. Niet alleen...

De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden. Goedenacht. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakte het portret van Catharina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met

weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland.

Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een